0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: De nacht van Oost-West.

entendre, Gigi?

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 morgens tot 22:00 s'avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. Radio de weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Fijn dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals en de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be. Dat was precies 1 maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog 4 bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net 1 jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 morgens tot 22:00 s'avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiserschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. Radio de weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselen bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: Radio Oost-West.
0: De Wakkere Wekker.

0: of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven, 056 60 21 79.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: nieuws.
1: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen.
0: Radio
1: de weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: De Wakkere Wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: Radio Oostwest. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Leernse Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, weerbericht.
6: Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

0: Welkom. Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West. Weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken. Kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.

0: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. Radio De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
1: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruisseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
6: is dit Radio Oost-West.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Jouw regionale radio.

dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals en de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen, zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be, dat

0: Was precies één maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog vier bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net een jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Welkom.
2: Radio Oost-West.
1: Bij Radio Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Radio Antwerp.
4: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen.
3: Radio
4: de weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West. Radio.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be.
4: Welkom bij Radio Oostwest.
6: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: namiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruisseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost West, meer bericht. Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Er is een gijzeling aan de gang in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is aanwezig, er zijn ook helikopters. Mogelijk handelt hij niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek. Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cash, geld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden, want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan. Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten daar zijn er nog niet. De Ronde van Italië start. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar, de 109e editie. En de openingsrit start in Bulgarije, een etappe voor sprinters. Favorieten, de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei.
2: Radio
3: deze namiddag bewolkt, overwegend droog, 19 graden. Morgen zonnig en warm, 21 graden. Zondag opklaring en overwegend droog, lokaal 22 graden. Maar vanaf volgende week frisser en opnieuw wisselvalliger.
4: Jouw regio.
5: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
6: Ik luister regionaal.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.
2: Radio.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1.600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. Het is een namiddag bewolkt en overwegend droog, maximaal 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en wisselvalliger.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioOostwest.be.

0: Fijn dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals in de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be. Dat was precies 1 maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog 4 bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net 1 jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
4: This is the story of El Luta. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadcentrum is volledig afgesloten. Er is gestaakt in de autokeuringscentra net een uur geleden. Personeel legde het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op 3 keuringscentra verdwijnen. De autokeuringscentra zijn normaal gezien nu weer open. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Radio Het is een namiddag bewolkt en overwegend droog bij 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser en ook wisselvalliger.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Jouw regio.
1: Jouw muziek. Radio Alt-West. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

Fijn dat je weer afstemt op de teletijdmachine. Jouw

0: dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals in de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen, zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be. Dat was precies 1 maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog 4 bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net 1 jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9:00 vanochtend bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er staat ook een onderhandelingsteam klaar. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro, 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Feist spreekt van een jaar van groei ondanks heel veel problemen. De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd, blijkt uit een rapport van de VN. In april werd voeding 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. In het voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op social media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij 21 graden. Zondag opklaringen overwegend droog, lokaal 22 graden. Vanaf volgende week wordt het frisser, maar ook wisselvalliger.
3: Dit is Weekendstart.
4: Harry.
5: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry.
6: Radio Oost-West.
7: Thank God it's Friday! Yeehaw! Thank God it's Friday!

0: Je moet maar denken, een toepasselijke plaat voor de voorbije week. Want het was een stukje minder dan de vorige week. He, temperaturen onder andere, ook iets meer regen. Maar dat zou gaan beteren, toch wat de temperaturen betreft. Het komende weekend en de komende week. De regen, die moeten we er voorlopig bij houden. Maar de natuur, die moet natuurlijk ook leven. Welkom in Weekendside op deze vrijdag. Het is 5 uur geweest en u bent welgekomen in aflevering 408.
1: Hello, New York. We're back here again.

0: the legend, in a world where their voice was their only weapon. Hear it now at a theater near you. Een muzikale zegen met een glimlach. Dit is Weekendstart.
1: Weekendstart.
0: Met Harry.
1: Harry.
0: Een muzikale zegen.

Laat ons maar eerlijk zijn, hè. In die tijden waren er ook 13 in een dozijn van dergelijke hits. Je hoorde de Exciters met Tell Him. Een jonge damesgroep, of een groep met jonge dames, zo klinkt het beter. Uit 1963. Je hoorde hem hier als een van de oldies in het programma op je vrijdag bij Radio Oost-West. Zeg, heren en kinderen, het is zondag Moederkesdag. Moet je eventjes aan denken als je een bloemenzaak passeert. Koop daar een mooi boeketje voor de mama. Die zal daar zeer blij mee zijn.

0: Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
5: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
6: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: Dit is Weekendstart.

0: Something I want to talk about.
1: Mag ik zeggen dat ze klinkt alsof ze niet ouder geworden is? Of zou het beter zijn dat ze niet ouder wenst te worden? Dat was de nieuwe single van Madonna. Samen met Sabrina Carpenter, ja. Sabrina, die kennen we van vorig jaar, want dan scoorde zij tal van hits. En ik denk dat ze uitgenomen is uit de serie van mogelijke artiesten om nog eens samen met Madonna het podium te delen. En dit was hun nieuwe single met Bring Your Love. Wel, wij brengen onze liefde naar jou toe. En hoe doet Radio Oost-West wel? In feite, op jouw aanvraag komen wij met de mobiele studio bij jou in de regio. En dat is zo op aanstaande 16 mei, de gelegenheid van de 1000 kilometer te Wingenen. Op 7 juni zijn we aanwezig op de benefietwedstrijd van de G-Sport in Kortrijk. En op 5 juli zijn we in zomerbaar Baarbuur te Wingenen. Dus geen reden om geen kennis te komen maken met Radio Oost-West. Gewoon erbij zijn en genieten van de gezelligheid.

Steve Hawley en Cockney Rebel met Make Me Smile, Come Up and See Me. Nou ja, dat kan je dus doen, hè. Als je die mobiele studio bij jou in de regio hebt, kom die gewoon eventjes bezoeken en kom eventjes goeiedag zeggen bij de medewerkers die dan dienst hebben bij de live-uitzendingen vanuit de mobiele studio. En mocht je zelf ook interesse hebben, wel, dan kan je gewoon eventjes contact opnemen met Radio Oost-West via 0468177720. Dat is 0468177720.

0: de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
1: Is dit Radio Oost-West.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Bezoek onze website.
2: www.radiooostwest.be.
1: Weekend start met Harry.

zijn ervan overtuigd dat deze opname een van die hele grote hits is uit de jaren 70. Maar, nee hoor, ze komt net uit het eind van de jaren 60, uit 1969. De George Baker Selection met de Little Green Bag.

was daarnet de George Baker Selection nog een van die jukebox-platen uit de oude tijd. He, dan was dit een van de platen waar heel wat koppeltjes zijn opgevormd in de jaren 80, namelijk 20 jaar later. In 1989 bracht Chris Isaak deze opname uit met The Wicked Game.

De inzending voor ons land, voor dat fameuze Songfestival. Dat Euro Songfestival, hè, 2026, is Sila. En Dancing on the Ice. Nou ja, het wordt misschien wel een beetje schaatsen op het ijs voor Sila. Zodat ze niet de grap tegenkomt dat Jos Klein vorig jaar overkomen is. Want dat was niet niks, hè. Maar goed, we hopen op een goede afloop, hè. Laat het ons zo houden. We gaan op naar nieuws en weer van 6 uur. En we doen dat met een nieuwe single. Een nieuwe single van een vriend van het huis hier van Weekend Zuid. Ido, die heeft een nieuwe single uit. En die kreeg de mooie titel Yamina. En daar gaan we zo meteen eventjes naar luisteren. En tegelijkertijd ons klaarmaken voor het regionaal nieuws en weer.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op een bui. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
3: Is Weekendstart.
4: Harry.
5: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry.
6: Radio Oost-West.
7: Thank God it's Friday. Yeehaw! Thank God it's Friday.

0: Ze waren groot in de tweede helft van de jaren 70 en in de begin jaren 80. Deze kwam uit 1981, The Stars on 45 met de Beatles medley. Welkom op deze vrijdag de 8e mei. En het is meteen ook aflevering 408. Nou, hoe zou dat nou komen? Goed, zeg welkom bij Radio Swest. We zenden voor jou 24 uur per dag. En dit programma Weekendstart hoor je elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. En mocht u ook eens willen reageren, nou, dan kan dat hoor. Stuur een berichtje naar info@radioostwest.be en zet het ter attentie van Weekendstart of ter attentie van Harry. Well,
1: every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: In a world where their voice was their only weapon, hear it now at a theater near you.
1: Een muzikale zegen met een glimlach. Dit is Weekendstart.
2: Weekendstart.
1: Met Harry.
2: Harry.
1: Een muzikale zegen.

Poupée de Cire, Poupée de Son. Frans Gal was dat uit Betere Tijden. Herinnert u zich nog 2024? Toen was Harry week na week zotter en zotter aan het worden over de serie Maxima, die toen te zien was op de VTM. Wel nu, het tweede seizoen van die tv-serie is in het heden terug te zien sinds een paar weken op de VTM. En uit die serie, uit het eerste seizoen van de serie Maxima, draaien we graag nog eens een van de themaplaten die toen om en om aan bod kwam. Ze komt uit Nederland, Cresap, en dit is Attention.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
4: Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
7: Radio Oost-West.
6: En zorg dat je gehoord wordt.
8: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
9: Dit is Weekendstart.

De dame heeft vorige week een record gevestigd op het strand van Copacabana. Dat is een liedje die je misschien nog kent uit de tijd van Barry Manilow. Maar Shakira heeft er een gratis optreden gegeven voor zomaar eventjes 2 miljoen mensen. Een waar record kan je in België niet voorstellen. Het is bijna de helft van Vlaanderen die er naartoe geweest is. Allemaal op één plekje om haar hits te horen. En dit was meteen haar nieuwe single, Shakira met Zoo. Er is ook een hit op tv op dit moment. En ik denk dat heel wat mensen daar wel, een beetje fan van zijn. En dat is namelijk De Mol. Elke week op zoek gaan naar De Mol onder de kandidaten. En volgende week zondag is er de finale. Dus dat betekent dat nu komende zondag de halve finale zich afspeelt. Er zijn nog 4 kandidaten. Er blijven er straks 3 over. En uit die 3 komt dan de winnaar. En weten wij ook officieel wie De Mol zou kunnen zijn. Maar de mensen die luisteren naar Café De Mol, die horen telkens aan het begin van elke uitzending een stukje tune, een themaliedje. En heel wat mensen zitten zich af te vragen, nou, die ken ik. Is dat niet Iron Jury? Nee, het is niet Iron Jury en de Blockheads. Maar het komt wel uit dezelfde tijdsperiode, 1975. En in Weekend Start hoor je deze week eens dat themalied volledig. We hebben het over Stretch. And Why Did You Do That?

Ziezo, daarmee is elke twijfel weggeveegd. Mocht u nog twijfelen over dat stukje muziek die telkens gedraaid wordt bij de aanzet van Café de Mol. Dit was het nummer uit 1975. Ze gaan dus inderdaad zeer ver terug in de tijd. Met deze stretch en Why Did You Do It?

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468-1777-20.
0: 0468-1777-20.
4: Weekend start met Harry.

Het begin van dit nummer groeide uit tot een van de meest bekende bumpers en een van de meest bekende jingles bij Music Television. MTV. Tegenwoordig is MTV niet meer de MTV van toen, want ze draaien en geven enkel nog reality shows. De videoclips die zijn verdwenen sinds begin dit jaar. Maar dit waren de Dire Straits uit 1985 met Money for Nothing. Een opname die me dan onwillekeurig ook eventjes terugflitst naar 1992. Naar mijn verblijf toen op Sicilië in la provincia Ragusa. Ah, heerlijke tijden waren dat. Zeg, welkom bij Radio Oost-West. Dit is Weekendstart nog tot 7.

heb deze man nog live aan het werk gezien. In het voormalige Sportpaleis. Deze Barry White met Holly Place, Can't You See. En die hield zijn microfoon, nou ja, laten we zeggen een dikke meter van zijn mond af. En die stond live te zingen. En het was alsof hij de microfoon tegen zijn mond hield. Zoveel kracht zat op de stem van deze maestro himself. Barry White met Honey Please, Can't You See. Nou ja, even kijken. Even goed lachs ja knikken. En we beluisteren een opname van een van de kandidaten voor het Eurovisie Songfestival.

Ik vind het even af een mooie nummer. Dit is de inzending voor Azerbeidzjan voor dat Eurovisie Songfestival. Jiva, oftewel Jamila Hashimova. Dat is haar volledige naam. En de opname die heette Just Go. Wel, wij gaan terug onze autosleutels ter hand nemen. En we gaan terug huiswaarts hier. Ik zeg je bedankt om te luisteren. Geniet vooral van de iets betere temperaturen de komende week en het komende weekend. Het zal wel een beetje blijven regenen hier en daar. Maar ach, maak er het beste van. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid. En geniet van het komende weekend en de komende week.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Volksgezondheid laat weten wat er gebeurt met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daarover samen. Ze worden ontvangen door een onthaalteam, zo wordt gezegd. Ja, veel weten we daar niet van, maar het zijn wel medische mensen. En die zullen dus checken of ze eventueel symptomen hebben en of ze ziek zijn. Voorlopig is dat niet het geval. De Belgen voelen zich goed, hebben geen symptomen. Ze zullen ook nog eens worden getest voor alle zekerheid. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt trouwens niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord, maar vanaf 1 juli stopt dat en krijgt meteen een boete van €90. Ook treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Nu, in elk geval is het zo dat de conducteurs ook voor meer agressie op de trein vrezen. En dat gaan ze zeker niet pikken. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten anderhalf uur zonder stroom. Intussen is dat allemaal gerepareerd. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer open. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het eind was er een zware valpartij. En daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andressen. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen, morgen veel zon, af en toe wolken, 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week wordt frisser en wisselvalliger.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Regionale informatie
1: en de mooiste muziek.

0: dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals en de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be. Dat was precies 1 maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog 4 bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net 1 jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in de Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije half jaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruiseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht droog, brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima 23 graden. Zondag start droog, maar later kans op buien. Begin volgende week wordt frisser en wisselvallig. Nee, echt een mooie lenteweer zit er voorlopig niet in.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Op dit moment is de Zelzate-tunnel op de E34 dichtgegaan in beide richtingen. Er moeten daar onderhoudswerken gebeuren. De tunnel blijft trouwens het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Dat kan voor de nodige hinder zorgen. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21 en hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is wel niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Radio Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.
0: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Fijn dat je weer afstemt op de Teletijdmachine, jouw dagelijkse korte flits in de nieuwsberichten en de journaals in de geschiedenis van de dag. 8 mei 1945 is officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ons land werd bijna dag op dag, 5 jaar eerder, op 10 mei 1940, door Duitsland aangevallen. 2 weken later, op 28 mei 1940, capituleerde ons land. De Duitse bezetting duurde ruim 4 jaar, tot 17 september 1944. In alle oorlogen voor de Tweede Wereldoorlog was er de afspraak dat die werden uitgevochten tussen militairen en dat burgers daarbij zoveel mogelijk gespaard bleven. Dat veranderde met de Tweede Wereldoorlog. In totaal vielen er tussen de 50 en de 70 miljoen doden. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers waren burgers. Vandaag, 140 jaar geleden, op 8 mei 1886, wordt de eerste Coca-Cola verkocht als een medicijn tegen onder meer hoofd- en maagpijn, impotentie en zelfs morfineverslaving. Met die wonderbaarlijke geneeskracht verkocht de Amerikaanse arts-apotheker John Pemberton in Atlanta zijn allereerste Coca-Cola. Die eerste Coca-Cola van 1886 had nog alcohol en lijkt niet meer op de cola van vandaag. Het logo in handschrift daarentegen is wel nog altijd het originele. John Pemberton heeft het succes van zijn uitvinding echter nooit gekend, want de man overleed 2 jaar later in 1888 aan maagkanker. Vandaag in 1774 vergaat de wereld. Dat voorspelde toch een predikant in Friesland. De gecombineerde zwaartekracht van enerzijds de maan met anderzijds die van Mars, Mercurius, Venus en Jupiter samen zou de aarde uit haar baan rond de zon trekken en in de zon doen verdwijnen. Veel geloof werd daar wetenschappelijk niet aan gehecht, want de wetenschappers van toen wisten toch al wel beter. Uiteindelijk was de redenering van de predikant uit Friesland nog niet zo gek bekeken, want de aarde is precies ontstaan dankzij de aantrekkingskracht van Saturnus en Jupiter enerzijds en de zon anderzijds. Dankzij Jupiter en Saturnus is onze planeet bij het ontstaan niet in de zon verdwenen. In 1970 publiceerden de Beatles vandaag hun laatste LP, Let It Be. Dat was precies 1 maand na de officiële splitsing van de groep. Uit Let It Be komen nog 4 bekende nummers. Across the Universe, The Long and Winding Road, Get Back en uiteraard Let It Be zelf. Net 1 jaar geleden, op 8 mei 2025, is de Amerikaanse kardinaal Robert Prevost gekozen als nieuwe paus. Hij koos de naam Leo XIV. Het is de eerste Amerikaanse paus. De 113 kardinalen in Vaticaanstad hadden maar 4 stemronden in 2 dagen nodig om hem tot paus te kiezen. In 1982 verongelukte de Canadese Formule 1-piloot Gilles Villeneuve tijdens een oefenrit in Zolder. Hij kon een trager rijdende wagen niet ontwijken. Hij werd uit zijn wagen gecatapulteerd en aan de overkant van de weg tegen de balustrade gegooid. Hij stond wel bekend om zijn al dan niet berekende risico's. Gilles Villeneuve werd 32. Maandag is de dag op dag 20 jaar geleden, in 2006, dat Hans van Temse, een peuter en haar oppas, doodschiet. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 11 mei hoor je maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: dit moment is de Zelzate-tunnel op de E34 dichtgegaan in beide richtingen. Er moeten daar onderhoudswerken gebeuren. De tunnel blijft trouwens het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Dat kan voor de nodige hinder zorgen. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21 en hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is wel niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van de Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruisseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vannacht is het droog met opklaringen en de temperatuur daalt daardoor naar zo'n 9 à 10 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolken, maxima 23 graden. Zondag droog, later kans op buien. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Nee, het mooie lenteweer zit er nog niet meteen in.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerpen.
1: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Pakket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt-het-vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. De Oekraïnse president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt-het-vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos. Aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heveley Leuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Radio De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: middernacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De nieuwe groene speelplaats van Vrije Basisschool Nieuwland in Tielt is klaar. De oude asfaltvlakte werd in het voorbije halfjaar omgetoverd tot een indrukwekkende groene speelzone met grote heuvels, houten platformen, klimtoestellen, een basketveld, een voetbalpleintje en zelfs een tunneltje. De transformatie kostte zo'n 500.000 euro. Een 24-jarige man uit Kortrijk riskeert 18 maanden cel voor bezit en verkoop van cocaïne. Hij kon in Beverenleien bij Waregem met 62 gram cocaïne en 530 euro cashgeld worden tegengehouden. Vonnis in de zaak volgt nu op 3 juni. Een varkensboerin uit Deinze blies bij een alcoholcontrole op de Lerense Steenweg 1,3 promille achter het stuur van haar auto. Ze mocht het komen uitleggen in de politierechtbank van Gent. Ze verklaarde dat ze 3 blikken wijn had gedronken. De rechter geloofde dat verhaal niet, want 1,63 promille is namelijk ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie vorderde een maand rijverbod en 1.600 euro boete. De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Ruisseleden, Faris, Aquafin en de Vlaamse Landmaatschappij hebben de langverwachte vernieuwde dorpskern van Doomkerke geopend. De werken duurden ruim 3 jaar en kostten meer dan 10 miljoen euro. Het straatdorp kreeg niet alleen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, ook de publieke ruimte werd volledig vernieuwd. Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, vandaag veel zon, nog wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.